0: Ja, daar hoorde we Hitler. Dat heb je ook nog. Ze blijven er blij aan, maar ja, ja, stond bereid weer. Zal we proberen
1: weer. Ja,
0: dat is het. Ik heb het mijn allerbeste minnen, natuurlijk, wees waar. Ook nu zijn we trouwens bij de mede Hitler. Werner. Te bewegen bij Angelina. Den kom maar aan.